0: Gerrit, ik ben Elfie, ja. Laat het maar zo. Je gekke is. Anders kan nog iets tegen moeten, maar het zal voor jou de komende dagen zijn.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier, zeg. Vraagje, moet je binnenkort weg, geloof ik. Hè? Heb je nog van die stickers van fuck de NDA weg? Je kunt er maar zo'n andere pak bezorgen. Of ja, zeg maar wat jammer, maar jammer wat moet. As soon as possible. Dank u wel, ciao ciao.
3: Oui, Zwanker, tu es chez moi. C'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red. Récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo giet. Nou, dat is een super stadtaar geworden. Maar ze zijn nu al kapot om in stand te houden. Als het maar duurt, je pakt. Je hebt maar eens een belletje. Ik heb bij ze. Joe.